0: ya hele. Di spel ik je die ja hele. Spel ik je die ja hele.
1: Blue Soccer City. Power FM in Lusaka. The takeover. Power Lusaka. Lusaka. Lusaka. Lusaka.